0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100% als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhooggekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100% als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100% als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

binnen Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect app. Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
3: Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met Rusland en China. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en drone-opslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuur had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming erg risicovol is. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen... tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het Radio Nieuws.

In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolvitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleven Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleven Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agenda.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is vanochtend al snel zonnig en warm. Het blijft de hele dag droog en het waait bijna niet. Vanmiddag krijgen we volop zon met een temperatuur tussen de 33 graden in het westen tot zo'n 38 in het oosten en zuidoosten. Alleen aan de kust is het iets minder heet, bij zo'n 28 graden. Er waait een matige wind uit het oosten of noordoosten en er kan her en der wel een bui vallen. Vanavond neemt vanuit het zuiden de kans op stevige onweersbuien toe, al dan niet met flinke hagelstenen en harde windstoten. Komende nacht houden we temperaturen van 18 tot 21 graden. Morgen wordt het ook warm, maar niet zo tropisch heet meer, met zo'n 21 graden aan de kust tot 30 in het oosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het wel benauwd aan. Tussen de zonnige periode door kunnen er een paar flinke onweersbuien vallen en de matige wind draait van het zuidoosten naar het zuidwesten. Na het weekend krijgen we gemiddeld zomerweer met 22 tot 26 graden en een kleine kans op een bui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het Dance Festival plaats. Bezoekers kunnen nog één keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.

0: hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur sloeg al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect ben je overal thuis.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met Rusland en China. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en drone-opslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuur had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming erg risicovol is. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam staat tussen Leerdam en Sliedrecht 18 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
4: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Connect.

0: Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii... een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaren in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25ste jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam staat tussen Leerdam en Sliedrecht 18 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer actualiteiten.
3: rtvconnect.nl.

0: te hard met het radionieuws. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In de beeld bleef het officiële juni-record staan. De minimumtemperatuur kwam daar uit op 21,2 graden, net onder de 21,3 van een dag eerder. De eerste officiële tropendag in juni ooit in de beeld. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 04:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur sloeg al snel over naar vier andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijzoord 5 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot

Nacht Classics. Voor midden Gelderland. Ook in de zomer. Dit is Connect Classics.

0: 6.
1: De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijeavondmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens nu 2 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl. Classics.

0: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Met het recht op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat de pop 158 centimeter lang is en 13 jaar oud. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel. Maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen is overleden. Volgens autoriteiten in de staat Utah stierf de 38-jarige Nicholas Rossi aan complicaties van een medische aandoening, nadat hij ervoor had gekozen zijn behandeling te staken. Rossi werd vorig jaar veroordeeld voor verkrachtingen in Utah in 2008. Maar in 2020 plaatste hij online zijn overlijdensbericht om zo vervolging te ontkomen. In 2021 werd hij aangehouden in een ziekenhuis in Schotland dat hem uitleverde aan de VS. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen de grens en Duiven 10 kilometer... met ruim 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 2 kilometer... met 10 minuten extra reistijd. Dat komt door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeer.

In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Klever Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Klever Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten. Oh.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehandsplatform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen is overleden. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: In het hele land is er volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen. De temperatuur varieert van zo'n 30 graden vlak aan zee tot 38 in het oosten en zuidoosten. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond is het eerst nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Bij heldere hemel is er niet veel wind. Komende nacht vallen er nog een paar stevige onweersbuien, al dan niet met harde windstoten en grote hagelstenen. De temperatuur komt niet onder de 20 graden, maar in de grote steden blijft het mogelijk nog wat warmer. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er zonnige perioden met in het oosten een enkele bui, al dan niet met onweer en hagel. De middagtemperatuur varieert van zo'n 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. En er waait morgenmiddag een matige westenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. Na het weekend krijgen we gemiddeld zomerweer met 22 tot 26 graden en een kleine kans op een bui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de grens en Duiven. 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels weer vrij. Verderop staat file tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijzoord. 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens 2 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. Drop it.

In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het Dance Festival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. De chauffeur van die vrachtwagen is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De N36 is voorlopig dicht voor alle verkeer. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Na overleg komt er nu een speciale versie waarmee overheidsinstanties hun eigen software op beveiligingslekken kunnen controleren. Anthropic zegt met de overheid te zullen blijven samenwerken. Ook het nieuwste model van OpenAI is alleen toegankelijk na goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. Het kleine sportvliegtuig met alleen de piloot aan boord vloog gistermiddag tegen de Siddiq-toren van 528 meter hoog aan. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van de wolkenkrabber met 108 verdiepingen naar beneden vallen. Hoe de 13 gewonden er nu aan toe zijn is niet bekend. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat die pop 158 centimeter lang en 13 jaar oud is. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staan files tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer met een kwartier vertraging. Verderop richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 8 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Zevenaar 5 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op richting Duitsland tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. En daar is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
4: I want you to want me.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ja, 21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. Ja, 21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eertmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en Ja 21. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de défilé en de activiteiten op het Malieveld niet door. In de Schouwburg sprak premier Jetten de aanwezige veteranen toe. Hij zei dat zorgen voor elkaars veiligheid betekent dat je soms ook moeilijke keuzes moet maken. En dit is daar één van, zei Jetten. De koning sprak de winnaar van de Witte Anjerprijs nog wel en een groep basisschoolleerlingen. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Volgens de VS was die aanval een reactie op een Iraanse droneaanval deze week op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Iran heeft niet gezegd welke Amerikaanse doelen zijn beschoten. Bahrein zegt dat het ook is aangevallen en heeft daar fel tegen geprotesteerd. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen daarmee opnieuw verder op. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Daar ging in Gelderland op de A12, Duitse grens richting Arnhem, voor 7 naar 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland. Nieuws, muziek en sport. Dit

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. JA21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de défilé en de activiteiten op het Maliveld niet door. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het hele land is er volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen. De temperatuur varieert van zo'n 30 graden vlak aan zee tot 38 in het oosten en zuidoosten. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond is het eerst nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Bij heldere hemel is er niet veel wind. Komende nacht vallen er nog een paar stevige onweersbuien, al dan niet met harde windstoten en grote hagelstenen. De temperatuur komt niet onder de 20 graden, maar in de grote steden blijft het mogelijk nog wat warmer. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er zonnige perioden met in het oosten een enkele bui, al dan niet met onweer en hagel. De middagtemperatuur varieert van zo'n 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. En er waait morgenmiddag een matige westenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. Na het weekend krijgen we gemiddeld zomerweer met 22 tot 26 graden en een kleine kans op een bui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files in Gelderland. Tot het begin de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole is daar 10 minuten oponthoud. En de andere kant op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven daar ook een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. JA21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eertmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Volgens de Oekraïnse president Zelensky worden honderden luchtafweersystemen samengebracht rond de hoofdstad en bij Valdai. Daardoor zouden andere delen van Rusland kwetsbaarder worden voor droneaanvallen uit Oekraïne. De uitspraken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en Rusland heeft ook nog niet gereageerd op Zelensky's beweringen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controles staan een kleine 10 minuten oponthoud. En dezelfde A12 vanaf Duitsland naar Arnhem voor Duiven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.

0: met Rick en Natasha.
1: Leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect Weekend hier op zaterdag 27 juni. Ja, het is mega warm in deze studio, maar niet al... Nee, dat is helemaal niet erg eigenlijk. Af en toe komen dus spraakgebrek voorbij komen. Maar goed, eerst de hoop op.

0: prachtige Zweden, Sarah Larsson met Lush Life. Ja, uit 2015 alweer. Natasja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij zit hier echt weg te smelten als een soort ijsje.
1: Ja, ik wou zeggen een marshmallow die...
0: Of een marshmallow inderdaad. Ergens iets in die trant. Ja, in ieder geval leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect Weekend. Hier op zaterdag 27 juni alweer. Ja, we zijn halverwege het jaar. Of we zijn de helft van het jaar al gepasseerd zelfs.
1: Oh jee, inderdaad, ja, heb je gelijk in.
0: Het is echt zo. En ja, weet je, we zitten nu in het tweede deel van het jaar. En we hebben ook meteen alle hitterecords meteen te pakken. We hebben alles te pakken en het is niet normaal. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar hoe jij deze hitte doorkomt en hoe je deze week bent doorgekomen. Wil je dat nou melden of delen? Doe dat vooral. 03166x3. Ben je van harte welkom. Ja, mijn week is toch bloody hot. Maar ja, ik zit hier met twee mensen in de studio waarvan eentje geen airco heeft en eentje sinds gisteren een airco heeft. ja, ik heb een airco.
1: Ja, it's not me die een airco heeft in ieder geval.
0: Ja, ik geniet er dus echt heerlijk van.
1: Ja, dat weet ik. Dat heb jij echt vaak genoeg erin gedaan.
0: Ja, ik geniet heerlijk van de airco.
1: Ah, wat mooi voor je, Rick. Ik ben echt heel blij voor jou. Nee, sorry. Ik meen het oprecht voor de mensen die een airco hebben. Jullie zijn geblast. En als je geen airco hebt, hier een tip van Flip of een tip van Natasja. Ga lekker naar de supermarkt.
0: Jij zei letterlijk nog 2 uur geleden dat in de supermarkt ook niet daar was. Alleen
1: ja,
0: in de
1: als je er inderdaad werkt. Want ik werk natuurlijk in de supermarkt. En als je daar inderdaad een uur of laten we zeggen 5, 6 staat, dan merk je inderdaad dat toch die warmte best wel binnendringt in de supermarkt. Maar als je in ieder geval verkoeling wil opzoeken en je denkt, nee, ik wil niet naar een zwembad of whatever, maar gewoon even lekker wat verkoeling krijgen, Loop gewoon lekker een supermarktje.
0: Heb je al mensen in het vriesvak aangetroffen?
1: Mezelf.
0: Jezelf? Oh. Om erbij te vullen of...
1: Nee. Gewoon om te chillen.
0: Oh, ik zou dat echt momenteel, heel eerlijk, ik zou dat echt wel heel fijn vinden. Gewoon heerlijk. Oh, ja, ik begin er spontaan van te zweten.
1: Ja, ik moest ook inderdaad vracht gaan pakken. En die stond dus in de koelcel achter in het magazijn. Mm-hmm. Nou, daar is het echt gewoon min 35 of zo. Maar echt heel, heel, heel koud.
0: Dus dat is ook niet helemaal goed voor je, eigenlijk.
1: Nee, maar om daar heel even in te staan... is echt even fijn.
0: Ik had altijd, ik werkte vroeger in de keuken. En dan had ik echt gewoon met dit soort warme dagen... is het in de keuken natuurlijk ook mega warm. Ik bood me altijd vrijwillig aan om de koeling schoon te maken. Vond ik echt niet erg. En de vriezer wou ik ook prima doen. Ze zei, moet je geen bodywarmer aan? Ik zei, man, ik zweet me dood. Ik zei, dat hoeft niet. Nou, dat was echt wel even een heerlijke 2 uur besteding, hoor. Dat,
1: fijn, hè?
0: Dat is wel heel lekker. Ja, wil je nou delen in ieder geval hoe jij deze week doorhaalt? Dan zou ik zeggen, stuur dat vooral door. 03166x3 of Rick op de radio op Instagram. Ben je natuurlijk van harte welkom. Ja, het is vandaag Code Rood. En Marco Borsato heeft er ooit een liedje over gemaakt.
1: Aha.
0: Maar ja, of het nou over Code Rood gaat of de kleur van je lippen. Dat weet ik eigenlijk ook niet echt.
1: Ik hoor geen Code Rood erin terugnemen.
0: Zullen we eens luisteren?
1: Ja.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Motorcycle Emptiness van Manic Street Preachers. Ja, 1992 alweer. Man, toen was ik nog vloeibaar. Toen was ik er nog ineens.
1: Wauw, dat je het vloeibaar noemt. Wat...
0: Ja, hoe wil je het anders noemen? Ja, toen zat ik nog in de pijpleiding.
1: Aha. Ja, nee, het wordt niet beter.
0: Nee, ik wou net zeggen. Dan is dit volgens mij nog een aardige...
1: Laat me gewoon op, toen bestond ik nog niet.
0: Toen bestond ik nog niet. Toen was ik nog niet geboren.
1: Ja, beter.
0: Ook nog niet in productie.
1: Nee,
0: goed.
1: Nog niks.
0: Helemaal niks na de noppes. Ja, reis jij wel eens met de bus?
1: Nee, eigenlijk niet. Echt bijna nooit. Nee, maar ook liever niet. Want ik heb ook best wel last van wagenziekte. En in de auto gaat dat best wel vaak goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar in bussen, echt, nee. Daar
0: ook
1: kan
0: als je voorin gaat zitten?
1: Dan gaat het nog wel oké. Okay, maar hoe vaak is er plek voorin in een bus?
0: Vaak zat.
1: En bij mij meestal niet.
0: Ik ga of altijd vooraan zitten of toch op dat vier zit je iets voorin.
1: Ja.
0: Maar dat is ook bij mijn lengte.
1: Ja.
0: Dus ja, het is dan ga je daar toch liever zitten.
1: En bij mij is het toch altijd heel erg druk. Maar ik woon ook in de stad, hè. Dus meestal zitten bij mij de bussen vol als ik
0: ja,
1: daarin
0: dat,
1: stap.
0: Ja, dat is ook wel zo. Ja, ik woon dan in een klein gehucht. Oftewel gewoon een gat.
1: Mm-hmm.
0: En daar stapt nooit iemand. Als daar de bus vol zit, dan moet er iets fout zijn gegaan bij de dienstregeling. Want dan rijdt hij de verkeerde kant op, denk ik.
1: Ja,
0: ik heb het één keer gehad dat
1: hij
0: echt vanaf begin af aan... Ik had dan gelukkig... bij mij maakte hij een rondje in het dorp. En ik stap eigenlijk in bij de laatste eindhalte van de lijn. Dus ik stap eigenlijk aan het einde van de lijn in. En het begin van de lijn, daar staat iedereen te wachten. Dus ik heb dan wel een mooi zitplekje.
1: Ja, precies.
0: Maar ja, andere mensen die moeten lekker gestaan.
1: Die hebben pech,
0: daarom.
1: Helaas.
0: Maar goed, dat wou ik niet zeggen. Want namelijk vanaf zondag verandert het een en ander in de bussenland. Want de huidige brengdienstregeling die verdwijnt namelijk volledig.
1: Wat?
0: Ja,
1: serieus?
0: En gaat plaatsmaken voor reisorganisatie Reis. Ja, een overkoepelend OV-merk in de provincie. En niet alleen de naam verandert, maar ook de volledige dienstregeling en verschillende lijnen worden aangepast. Ja, met de overgang van Reis komt er een herkenbare huisstijl en een tariefsysteem van het regionale vervoer naar voren toe. Ja, en volgens de woordvoerder moet het reizigen eenvoudiger maken. Ja, en zeker voor wie door meerdere provincies reist. Want namelijk de regio Arnhem is de laatste binnen dit gebied die overstapt op het nieuwe merk. Ja, zo veranderen bijvoorbeeld heel veel dingen. Zo wordt, als ik goed krijg, Klarendal, die krijgt weer een directe busverbinding naar het Centraal Station. Dat wordt lijn nummer 13. Ja, lijn 4 wordt doorgetrokken richting Arnhem-Zuid, namelijk via de Schuitgraaf. Lijn 8 verandert de verbindingen tussen Arnhem Centraal en Rijnstaten. Die komt volledig te vervallen. Ja, waardoor reizigers op dit traject dus over moeten stappen naar lijn 3. Ja, en rel daarvoor rijdt lijn 8 nu door Reden heen. Ja, ook de bereikbaarheid van Papendal die verandert. Lijn 10 rijdt voortaan alleen nog maar tussen Arnhem Centraal en Heijenoord. Ja, en de nieuwe spitslijn de 110 rijdt in de drukste uren naar het sportcentrum toe. Ja, zo veranderen nog heel veel dingen. De nieuwe lijn 303 verbindt Velp, Arnhem, Oosterbeek, Doorwerth, Hilsum, Renkum, Wageningen en Ede-Wageningen met elkaar. Ja, en lijn 306 verbindt Arnhem, Elst, Nijmegen en Heijendaal. Ja, zo komt de lijn 56 ook te vervallen in Heteren. En dat wordt lijn 36.
1: Oké. Okay.
0: Dus als ik met de bus wil, moet ik lijn 36 pakken.
1: Wat bijzonder allemaal. Maar dat het allemaal gewoon op de schop wordt gegooid, dat wist ik helemaal niet.
0: Nou, ik ben eigenlijk ergens wel blij. Want het is meer die bussen van Breng waren altijd snikheet. En nu krijgen ze dus ook echt nieuwe bussen.
1: Ja, dat is wel
0: en
1: beter.
0: Ik weet, die bussen van Reis, die zijn 's ochtends zo chill.
1: Ja?
0: Want hebben een soort blauw licht aan de binnenkant, waardoor je ogen dus niet, bam, je bent in de bus.
1: Ja,
0: dat is
1: dat
0: echt wel heel
1: echt fijn. Ja.
0: Dus
1: ik ben wel benieuwd.
0: Ik, vroeger, dat ik, als ik dan naar Ede... Ja, ik mag geen vroeger meer zeggen, heb ik wel eens uitgelegd. Maar als ik altijd naar Ede ging en ik reed 's ochtends soms wel eens met mijn pa mee, dat ik dan vanuit Wageningen, dat was soms makkelijker en ja... Mm-hmm. Dan ben je een half uurtje eerder op school, boeien. Dat maakt het mij niet uit, kan ik rustig aan doen. Maar dan stap je die bus in en dan gewoon dat donkerblauwe licht... kan je gewoon even je ogen rustig wakker laten worden.
1: Ja.
0: En dan open je je telefoon en bam!
1: Ja.
0: Dan ben je wakker.
1: Goed contrast.
0: Ja, dat is echt... Mocht je het nou willen weten hoe en wat... kijk dan vooral even op de website van zowel Breng als Reis... waar volledige informatie staan. Of natuurlijk het artikel bij ons op de website rtvconnect.nl. Ben je van harte welkom. Ja, heb je... En je moeder vandaag gezien?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wat zeg je tegen je moeder als je thuis komt?
1: Hallo, ik heb het warm.
0: Zeg je nooit hey mama?
1: Hey mama, ja, dat zeg ik zeker wel.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. JA21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Makuto. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud. En de andere kant op dezelfde A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Oudijk en Duiven ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Cameron Whitecup. Kingdom of Fear uit 2026, want hij is net nieuw. Dus kende jij hem al?
1: Nee, zeker niet.
0: Ik zie hem dus heel veel op TikTok voorbij komen. En ik vind het dus echt wel een heerlijk, heerlijk plaatje.
1: Waarom zie jij altijd nieuwe dingen voorbij komen en ik niet? Ik heb altijd...
0: Ik denk dat dat trends. Mijn algoritme is.
1: Ik heb altijd dat ik te laat ben met die trends. Dat ik het echt na een maand of zo, dat ik het dan pas krijg. En dan ben ik van, oh leuk, en dan ga je daaraan meedoen. En dan ben je te laat.
0: Nee, ik heb deze echt in het begin dat hij hem aan het promoten was. Ik weet niet, ik heb een soort algoritme op mijn TikTok dat ik al die nieuwe dingen heb. Ik heb later in de show heb ik nog eentje. Die ik ook op TikTok tegenkom. Echt oprecht, ik vind hem best wel lekker. Gewoon lekker zomers plaatje.
1: Ja, maar
0: best
1: dat
0: viel nice.
1: Inderdaad ook wel op. Dat het echt inderdaad typisch zomers is.
0: Ik vind hem lekker.
1: En dat is wel goed voor vandaag.
0: Het is volgens mij de soundtrack van een Amerikaanse spelshow. The Kingdom of Fear. Of Fear Factor, iets in die zin. En daar heeft hij deze volgens mij voor geschreven. Of iets in combi daarmee. Hm. Maar ik vind hem wel lekker. En laatst hebben we toevallig Medusa gedraaid van Cameron Whitecup. En toen zei ik nog, ja, ik ken die gast eigenlijk helemaal niet. En later zat ik in de auto en dacht ik, wacht, ik ken deze gast wel.
1: Ja,
0: ik ken dit. Ja, het kwartje viel alleen niet. En toen was het geen eens zo warm in de studio.
1: Ja, nou ja, soms heb je dat, hè. Soms dan moet het kwartje nog even vallen.
0: Daarom. Maar het is wat het is. Het is wat het is. Kom jij wel eens in Duitsland?
1: Ja, best wel vaak eigenlijk.
0: Ja? Ja. Maar dan om te tanken, boodschappen te doen?
1: Boodschappen, maar ook om gewoon... Ik vind ook wel, ze hebben daar best wel leuke plekjes. Dus soms dan ga je gewoon even cruisen. Mm-hmm. En dan rij je gewoon ergens heen. En dat is ook leuk. En natuurlijk als ik door Duitsland heen moet om op vakantie te gaan.
0: Ja, jij wel.
1: Ja, sorry.
0: Jongen. Ja, het is echt niet normaal. Er was laatst een reactie binnengekomen op mijn TikTok-account. Rick op de radio, mocht je niet willen volgen. Superleuk. Ik post vreselijke filmpjes. Maar daar reageerde volgens mij jouw buurjongen meer vakantiedagen dan werkdagen. Ik kon me er wel in herkennen, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja, maar het valt eigenlijk echt precies. Heeft de zaterdagmiddag voor mij echt verkeerd gevallen. Want ik had gewoon echt belangrijke dingen ook wel staan, hoor. Ik bedoel, een bruiloft en dat soort dingen.
0: Jij wil radio maken.
1: Ja.
0: En jij, weet je, het is nou heel vervelend dat wij elkaar heel goed mogen. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Daar kan ik ook niks aan doen.
1: Sorry, man.
0: Ja, nee, ja, of jij sorry.
1: Voor wat?
0: Ja, ik ben er iedere zaterdag gewoon, hoor.
1: Ja, nee, maar daarom zeg ik sorry.
0: Ja, dan is het goed.
1: Okay, okay.
0: Maar goed, mocht jij nou dit weekend naar Emmerich in Kleveren reizen... let dan even goed op, want vanaf vanavond om 8:00... gaat de brug in beide richtingen dicht voor gemotoriseerd verkeer. Ja, weggebruikers die kunnen dus rekening houden met de volledige afsluiting van de Rijnbrug. Oftewel de B220. De afsluiting is onderdeel van de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de brug. Zoals wegbeheerder Strassen.NRW vorig jaar al had aangekondigd. De werkzaamheden duren het gehele weekend. Ja, en als alles volgens planning verloopt, dan zou de verbinding op maandagochtend op 29 juni om 5:00 ochtends weer volledig opengesteld moeten zijn. Ja, je moet dus eventjes flink omrijden, maar goed, de borden staan er en de officiële omleidingsroute loopt via de Rijnbrug bij Rees. Ja, hoewel oude automobilisten en vrachtverkeer de brug niet over kunnen, geldt er een uitzondering voor langzaam verkeer. Dus voetgangers en fietsers kunnen gewoon lekker over de brug.
1: Klinkt goed.
0: Zal dat niet uitgesteld worden? Door die warmte?
1: Tja, je zou denken van wel, maar dat soort dingen, dat wordt ook wel goed vooruit gepland en zo, hè? Dat
0: jawel,
1: wordt altijd
0: maar goed.
1: Mee gehouden.
0: Ik was gisteren naar Oberhausen toe met mijn beste vriendin. En dan gingen we shoppen in het center. Oh, superleuk trouwens. Het was mega cool daar. Het was echt koud.
1: Yeah.
0: En ook gewoon langs de snelweg. Waren ze gewoon met 14 man bezig.
1: Ja,
0: en toen zeiden we, die zullen rond een uurtje of één wel naar huis gaan. Want dan zit je op je hoogste punt en je warmste punt. Nou, en wij gingen om, hoe laat gingen we weer naar huis? 4:00, denk ik. Stonden ze er nog.
1: Ja,
0: ik denk, wat?
1: Ik heb echt respect voor dat soort mensen die gewoon de hele dag buiten de stad werken.
0: Echt respect voor de mensen die het doen. Ik doe het ze niet na.
1: Nee, ik denk dat ik zo op de grond lig. Dat is echt...
0: Ja, dat doe je nou al.
1: Bijna wel.
0: En je hebt alleen maar in je auto gezeten zonder airco, dus ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ik had toch wel het gevoel toen we jong waren dat het allemaal anders was.
1: Ja, maar dat heb ik ook wel.
0: En toen was het wat meer fun.
1: Ja, maar dat is vaak als je klein bent, hè?
0: En denk het.
1: Iets meer fun.

0: tonight.
1: Oké, sorry.
2: Ik heb nooit geweten dat dat stukje in het liedje zat. Het is toch eigenlijk echt, ja, ik weet niet. Dit is nostalgie.
1: Ja. Ja, maar het is gewoon een fijne jeugdherinneringen eigenlijk. Het geeft me wel goede vibes.
2: Ja, eigenlijk wel. Wat mij ook hele goede vibes geeft, is dat het 3:15 is. En dat betekent dat de tijd is voor...
1: De social plaat. Ja, dan moet hij het wel doen.

0: het is vandaag natuurlijk zaterdag. En officieel is het vandaag Wereldveteranendag. Maar dat gaan we vandaag niet doen. Want ik denk, ik moet toch iets in het thema van vandaag doen. Het is warm, het is zonnig. En dan kan je natuurlijk het beste kiezen voor de dag van de zonnebril. Ja, het is natuurlijk een voorwerp die jij zelf toch wel heel veel gebruikt. En ja, waarschijnlijk ook op hebt in de auto eigenlijk op het moment dat, ja, dat de zon schijnt.
1: Yep, absoluut.
0: Dus wat kan je dan het beste doen door twee platen tegenover elkaar te zetten die iets te maken hebben met...
1: Een zonnebril.
0: De zon.
1: Ja, oké, dat kan ook. Ik dacht echt een zonnebril, maar oké, maakt niet uit.
0: En dat is natuurlijk Boney M. met...
1: Sunny.
0: Ja, het kan niet anders missen. Sunny van Boney M. Als het bij jou niet sunny is, dan regent het waarschijnlijk.
1: Ja, nou.
0: Ja, ik weet dat in ieder geval in Zeeland al regent.
1: Echt?
0: Ja, serieus.
1: Oh, ik ga
0: waar?
1: Naar Zeeland. Dag.
0: Nou, het was gezellig. Ja, en we gaan natuurlijk even kijken naar ons eigen Nederlandse tintje. En dan heb ik het natuurlijk over Armin van Buuren met Sunny Days.
1: Oh, zie je. Ja.
0: Ja, het duurt af en toe even. Geduld hebben.
1: Ja, sorry, ik heb geen geduld, hè.
0: Het systeem heeft ook warm.
1: Ja.
2: De hittegolf vliegt door de studio.
1: Op 27 juni. Woke up in the
0: morning. Dus ja, de keuze is aan u. Wil je nou stemmen, kan dat zeker. 0316 6x3. Ben je van harte welkom. Waar je kan stemmen op Sunny van Boney M. of Sunny Days van Armin van Buuren. Ja, Rick op de radio via Instagram ben je natuurlijk ook van harte welkom. Alleen geef me even de tijd om het te posten. Want ja, weet je, ik ben ook niet zo snel. Het is voor mij ook warm. Het is echt zo.
1: Yep.
0: Heb je soms ook wel het idee dat je moet gaan?
1: Ja, altijd.
0: Ja, ik moet gaan.
1: Oké, ga maar.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verderop na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Vanwege slecht weer en onweer werd het festivalterrein tijdelijk afgesloten. De organisatie meldt dat er technische problemen zijn ontstaan, maar werkt nu aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk of het eerste optreden van bankzitters op tijd gaat beginnen. Gisteren hadden festivalgangers al te maken met extreme hitte. De organisatie heeft gezorgd voor gratis drinkwater en zonnebrand. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertragingen gelden dan op de N325 Duitse grens Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd, vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB

0: Als je luistert naar het tweede uur van Connect Weekend. Ja, we hebben net de social plaat gehad. En je kon stemmen tussen Sunny van Boney M en Sunny Days van Armin van Buuren. En we hebben een winnaar, want we blijven in eigen land met Armin van Buuren. Dit is Sunny Days.
1: Met

0: Touchy Feely Fool van AJR hoorde je hier zojuist op Connect. Ben jij een festivalganger?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou, dat is maar goed ook, want mocht jij dit weekend naar DEFCON gaan... Ja, het spijt me, ik moet toch het pijnlijke nieuws brengen. Ja, het gaat niet door.
1: Nee,
0: het is
1: nee,
0: afgebroken, nee. Het is afgelast, het is helemaal klaar en gedaan met DEFCON 2026.
1: Ja, het zou eerst maar gewoon één dag zijn, en dat was gisteren. Maar nu is het gewoon het hele weekend.
0: Nee, het zou in eerste instantie hadden ze alle kaarten voor de dagmensen, die hadden ze teruggedraaid. Ja, dat klopt. Alleen de mensen met een weekendpas dus naar binnen konden. Mm-hmm. Ja, toen de mensen gisteren in het mooie Nunspeet kwamen, toen bleek het toch net eventjes iets anders te zijn. Want... Pardon.
1: Dat was wel echt heel
0: mijn excuus. Hij kwam echt uit het niets.
1: Ik zag het.
0: Zo, mijn excuus. Pardon. Toen ze op de camping kwamen, toen was het... gaan we weer naar huis. Want DEFCON 2026 gaat niet meer door.
1: Ja. Het dat lijkt me echt zuur, hoor.
0: Echt pijnlijk. Maar het meest pijnlijke van het hele verhaal...
1: Het geld.
0: Nee, nog geen eens. Want... Het is duur. Het is voor de organisatie is het net zo duur als niet duurder. Maar het gaat me meer om het feit van... waarom moet het hele festivalterrein letterlijk gesloopt worden?
1: Ja, door de mensen die inderdaad boos zijn.
0: Je boos bent. Ik snap dat je niet blij bent. Maar om het hele terrein te slopen...
1: Dat vind ik echt... Ja, maar sowieso, waarom zou je dat doen? Ik snap überhaupt niet waarom mensen dat in het algemeen doen. Om andermans spullen kapot te maken als je boos bent.
0: Ik snap het echt niet. Nee. Ik vind het echt bizar. De jongens van Outsiders die hebben er ook op gereageerd. Die zeiden van, het is echt ongelooflijk. We zijn zwaar teleurgesteld, maar we snappen de keuze heel goed. Want het is gewoon... ontiegelijk warm. Mm-hmm. Ja, ik had met dit weer had ik niet buiten op een festivalterrein willen staan.
1: Nee, ik ook niet. Dus ik snap ergens ook, ja, het is een beetje dubbel. Want ik heb dus wel gehoord inderdaad dat mensen zo'n kaartje hebben echt gekocht voor €500.
0: Ja, het is rete duur.
1: Jezus, maar het is dus ook nog zo waarschijnlijk dat je het geld dus niet terug gaat krijgen.
0: Niet?
1: Nee. Oh. Dat is dus ook nog wel echt een dingetje. Dat ze dus ook hebben gezegd van waarschijnlijk gaan jullie ook niet het geld terugkrijgen. Jammer dan.
0: Ergens, ja, kijk, natuurlijk. Stel ze zeggen, oké, jullie krijgen je geld niet terug. Maar volgend DEFCON wordt een soort besloten feest. Dat iedereen die een kaartje heeft, mag met hetzelfde kaartje weer naar binnen toe. Mm-hmm. En dat er dus gewoon maar een klein aantal, of dat mensen kunnen kiezen. Joh, ik wil mijn geld terug. Of ik wil... Maar ja, aan de andere kant, het is een risico.
1: Ja, dat is 100%. Maar ik ben dan wel benieuwd of dat inderdaad erbij staat als je dat ticket koopt.
0: Ik denk dat het vast wel ergens in de algemene voorwaarden heel sneaky staat.
1: Ja.
0: Dat is altijd. Of het nou bij DEFCON is, of het nou bij Mojo is, bij Ticketmaster. Zal het wel in de algemene verklaring staan.
1: Ja, 100%. Anders kunnen ze dit ook niet doen.
0: Nee, maar ja... het is voor de organisaties niet leuk. Voor de DJ's die letterlijk van alle kanten van de wereld komen... het is voor niemand leuk.
1: Nee.
0: Maar om dan het hele festivalterrein gewoon letterlijk te slopen...
1: Ik zag echt...
0: Ja, daar ga je geld niet meer terugkrijgen. Echt,
1: wat is dit?
0: Ja, maar dan gek vinden dat je geld niet terugkrijgt. Ja, sorry hoor, maar dan vind je het gek. Je sloopt de hele mainstage.
1: Ja, bizar hè?
0: Die speakers, alles. Het is fortuin aan geld wat er staat, hè?
1: Ja, eigenlijk gewoon nog boete erbij ook, zou ik zeggen.
0: Ja, het is echt bizar. Maar goed, er is in ieder geval één festival... waar ik eigenlijk wel heel graag naartoe zou willen. En dat is toch van Coachella.
1: Ja.
0: En gisteren... Tot mijn verbazing, toen ik op mijn bed lag in mijn airco als een soort zeester.
1: Yeah.
0: Toen kreeg ik een pushmelding dat Justin Bieber een nieuw album heeft gereleased. Namelijk Swag 1 Live at Coachella. Hij heeft zijn hele live set van zijn nieuwste album Swag... heeft hij dus online gegooid.
1: Dat is wel echt heel gaaf.
0: Ja, maar ik vind de versie van Daisies, daar word ik blij van.
1: Ja.
0: Dus die heb ik uiteraard even klaargezet.
1: Wat leuk!
0: De live versie van Coachella 2026 van Daisies van Justin Bieber ga je hier in zijn geheel horen.

0: Afro Disco Machine samen met Nile Rodgers en Benjamin Ingrosso. Ja, dit is zo'n heerlijke zomerse plaat op een heerlijke zomerse dag.
1: Een heerlijke nog wel, of een beetje
0: Het is echt een vreselijk bloedhete dag. Het is,
1: ja, maar ik ben wel benieuwd hoe het voor de mensen is die op vakantie zijn in Nederland. Want ik denk dat moet ik wel altijd zeggen. Want ik ga ook wel eens gewoon op vakantie in Nederland.
0: Ga je
1: dat
0: op vakantie?
1: Dat vind ik echt wel lekker. Tot zover, alleen in september heb ik iets gepland staan.
0: Nou, dat wordt dus heel september.
1: Zorgen.
0: Geen Natasja. Nou, het
1: ja,
0: is weer gezellig.
1: Ik ben hier.
0: Kan ik jouw moeder dan niet gebruiken
1: tijd?
0: voor de
1: mijn
0: tijd
1: moeder,
0: even?
1: Mijn moeder vindt het niet leuk.
0: Nou, jouw vader of je broertje?
1: Nee, pap die heeft ook al. Toen wij hier met mijn tante waren, toen mijn tante hier in Nederland was, toen heb ik hier de studio laten zien en zo. En toen heb ik hun inderdaad daar neergezet. En toen zei papa al achteraf van, oh, ik was echt bang dat ik iets moest gaan zeggen. Ik zeg, nee, ik weet dat je daar niet blij van wordt, dus ik heb het maar niet gedaan. Hij heeft echt wel altijd zo zijn praatje tegen mij van, Natas, dit en dit kan wel beter. En, hè? En dan denk ik, ja
0: dan vind ik dat, dat op moment, als jij dan in september weg bent, vind ik dat hij dan op jouw plek mag.
1: Hey, hij gaat dat niet doen. Hij denkt echt, daag.
0: Dit is een oproep aan de vader van Natasja. Mocht je luisteren, hartstikke leuk. Ik nodig je bij deze uit om Natasja te vervangen. of moeders natuurlijk, dat is ook gezellig.
1: Ja, ik weet het niet. Als ik zo zit te denken wie het best mij kan vervangen hierin, dan denk ik uiteindelijk mijn moeder. Ik denk dat pap heel snel klaar is met praten.
0: Nou, dan ben ik benieuwd. Als ze ingaan op het... dat zou wel heel grappig zijn.
1: Ik denk het niet.
0: Anders moet ik een vervanger gaan zoeken. Misschien
1: maar
0: dat
1: ik ben
0: Lawrence
1: niet zo lang weg dit keer. Ik ga niet weer naar Kroatië.
0: Nee, dat zei je de vorige keer ook. Toen kreeg ik een app. Ja, morgen ben ik er trouwens ook niet bij.
1: Ja, maar dat wist jij. Maar
0: ja,
1: de
0: achteraf
1: vergeten.
0: Wel, ja. Nou, goed. Ja, ik moet wat opbiechten.
1: Oh, vertel.
0: Ik ben er volgende week niet. En dan ga jij 3 uur lang ga je mij overnemen.
1: Oh jee.
0: Want ik sta namelijk met mijn bochel op Rock Werchter. En daar is het weer gelukkig tot nu toe 23 graden met regen.
1: Ja, tot nu toe, inderdaad.
0: Ja, waar kan ik tekenen?
1: Ja, nou, go for it.
0: Ja, ik heb er wel heel veel zin in.
1: Ja, geloof ik. Maar ik hoor jou er inderdaad al heel lang over praten ook.
0: Ja, ik ben gewoon enthousiast. Ik heb er zin in.
1: Ja, alleen
0: en
1: maar goed.
0: Ik heb de Pinkpop Show ook gekeken. En ik wou het er eigenlijk vorige week al over hebben. Maar toen hadden we helaas een technische storing in de studio, waardoor we dus niet konden draaien.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, desalniettemin. Ik ben al lang blij dat we er alweer zijn. En dat ik het er nu over kan hebben. Want het komt eigenlijk veel beter uit zelfs. Ja, volgende week ga ik dus naar Rock Werchter. En dan zit jij thuis 3 uur lang opgescheept met Natasja.
1: Yes.
0: Zeker doen. Alleen maar leuk. Ja, ik ga niet luisteren.
1: Nee, ja, dat snap ik. Jij hebt gewoon andere dingen te doen.
0: Ik sta te feesten, ik sta te hossen, ik sta bier te drinken. Nee, ik denk dat ik geen bier ga drinken. Ik ben niet zo'n bier drinken.
1: Maar ook niet op een festival of iets.
0: Is het mijn eerste festival ooit?
1: Wat spannend. Je moet echt even goede review.
0: Kom maar goed, dan gaan we wat regelen. Maar ik wou dus eigenlijk graag met jou als luisteraar en jij als Natasja een live versie. Ja, we blijven in de live versies hangen. Dat vind ik wel lekker.
1: Ja, nou leuk toch?
0: Een live versie van Stressed Out van 21 Pilots. Let op, het is wel een studio mix. Dus ik heb hem een klein beetje geremasterd, waardoor hij iets beter te klinken is.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik vind hem zo lekker.
1: Ja, maar het is fijn toch? Echt live versies vind ik alleen maar tof.
0: Ik vind hem
1: dus
0: zo
1: kom
0: top.
1: Maar door.
0: Zullen we doen?
1: Ja.
0: Oh.
1: Let's go.
0: Ik zie het al voor me. In Rotselaar, in België.
1: Maar Pinkpop, dat is ook iets wat ik nog echt wil doen hoor.
0: Stressed out.
1: Ah!
0: Heel gaaf. Dit is 21 Pilots met de live versie van Stressed Out.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het hele land is er volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen. De temperatuur varieert van zo'n 30 graden vlak aan zee tot 38 in het oosten en zuidoosten. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond is het eerst nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Bij heldere hemel is er niet veel wind. Komende nacht vallen er nog een paar stevige onweersbuien, al dan niet met harde windstoten en grote hagelstenen. De temperatuur komt niet onder de 20 graden, maar in de grote steden blijft het mogelijk nog wat warmer. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er zonnige perioden met in het oosten een enkele bui, al dan niet met onweer en hagel. De middagtemperatuur varieert van zo'n 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. En er waait morgenmiddag een matige westenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. Na het weekend krijgen we gemiddeld zomerweer met 22 tot 26 graden en een kleine kans op een bui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de N325, Duitse grens Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd, er staat daar 1 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Eyes, The Bright Side. Van de Killers, ja, dat is het letterlijk. Het is Bright Side buiten.
1: Ja, soepel.
0: En ik heb het idee dat ik echt vermoord word door de Killers. Jeetje mina, het is warm. Ik heb net staan springen en staan hossen.
1: Ja, ik niet.
0: Oh ja, jij lag als een soort verloren zeehond op de bank.
1: Ja.
0: Het was echt... ja, ja. Nou, ik heb in de tussentijd slecht nieuws ontvangen.
1: Oh. Dat is
0: ja,
1: niet goed.
0: Ik heb voor september in ieder geval niet zo'n vader als vervanger. Die zei, die stuurmodellen heb je echt niet. Draai maar gewoon lekkere muziek voor me.
1: Maar
0: nou,
1: goed,
0: helaas.
1: Man, die heeft daarentegen niks gezegd. Dus.
0: Ja, wie zwijgt, stemt toe.
1: Ja.
0: Ja, daar blijf ik zeggen. Wie zwijgt, stemt toe.
1: Oei.
0: Dus ja, ze heeft nog tot 5 uur vanmiddag. Dus ja, wil niet.
1: Anders heb je een tijdelijk contract.
0: Anders heb je een tijdelijk contract. Wat?
1: Een tijdelijk contract bij de radio voor 1 dag.
0: Ja, precies. Gewoon een tijdelijk contract. Het enige waar je betaald krijgt is gezelligheid.
1: Yay.
0: En warmte waarschijnlijk.
1: Oh, ik zei het weer. Echt. Ik heb tegen mijn ouders gezegd dat ik dit nooit meer... Ja. Schijt. Echt waar. Het is maar goed dat Chris er niet is. Anders dan had hij me weer...
0: Maar die luistert wel. Goed.
1: Het niet.
0: In de gemeente Arnhem, Zevenaar, Duiven, Renkum, Westervoort en Doesburg zijn in 2025 honderdduizenden boetes uitgeschreven. Ja, dat blijkt uit de cijfers van het CJIB. Ja, zij zijn geanalyseerd door overstappen.nl en laten zien dat vooral 1 overtreding er met kop en schouders bovenuit steekt. En dat is...
1: Ja, dat weet ik niet eigenlijk.
0: Te hard rijden.
1: Aha.
0: Ja, het is echt waar. Ja, Arnhem is de grootste jackpot van de regio. Daar werden maar liefst... Zo. 103.134 boetes uitgedeeld. En ik kan je vertellen... Ik zit er ook tussen.
1: Ja?
0: Ja, parkeerboete. Goed.
1: Oh, yeah.
0: Ja, goed voor een totaalbedrag van 10,8 miljoen euro. Ja, en daarmee staat Arnhem landelijk op plek nummer 14 van de gemeente met de meeste verkeersboetes. Ja, het overgrote deel daarvan komt met een snelheidsovertreding. En dat zijn er ruim 80.000.
1: Dat is ook echt veel, hoor.
0: Dat is veel, hoor.
1: Dat is echt heel veel.
0: Ja, ook door rood licht heen rijden is favoriet. En fout parkeren komt ook regelmatig voor. Nou, ik stond niet fout geparkeerd. Ik had gewoon niet betaald.
1: Oh, ja.
0: Ik wist niet dat ik daar moest betalen.
1: Ja, dat is verdrietig, hè? Als je daar achteraf ineens achter komt.
0: Ja, en het grappige is, ik stuur die vriendin van mij een appje van... joh, sinds wanneer moet je bij jou in de straat betalen? Ik parkeer al 4 jaar daar zonder te betalen.
1: Mm-hmm.
0: En toen was het letterlijk van... Oh, maar wist je dat niet? Ik zei, nee. Ik zei, ik heb daar wel een bord zien staan. En er staat dan op de hoek... Je hebt daar een soort T-splitsing.
1: Ja.
0: En er staat op de hoek van die T-splitsing... staat een parkeerautomaat. Dat wist ik. Maar ik denk dat het is voor die straat...
1: Daarnaast,
0: die het stiltje van de T maakt, om het zo te zeggen. Ja, nooit bij stilgestaan, nooit over nagedacht. Zij heeft dat ook nooit tegen me gezegd. Ik parkeer hem al 4 jaar.
1: Iets, ja, en dan ineens wel een boete.
0: Wist ik veel. Ja, de rest van de regio die volgt op een flinke afstand. Maar de trend is wel ongeveer hetzelfde. Te hard rijden is namelijk de boosdoener. Ja, en Zevenaar noteerde 6.000 boetes... met een totale waarde van ruim 1,1 miljoen. Ja, daarmee staat de gemeente in de middelmoot van het landelijke overzicht. Ja, Renkum die komt er vanaf met 3.000 boetes. Vooral vaak veroorzaakt door te hard rijden. Nou, ik weet exact waar dat is, want dat is daar bij Parenco. Mm-hmm. Daar rijd ik ook altijd te hard, standaard.
1: Yeah.
0: Ja, in Duiven. Ja, daar viel het op zich best mee. Daar gingen er maar 2.000 boetes over de toonbank. Ja, en opvallend is hier dat het aantal overtredingen vooral is bij een spoorwegovergang met rood licht.
1: Typisch, maar dat is wel echt gevaarlijk ook, hoor.
0: Het is levensgevaarlijk.
1: Dat snap ik echt niet.
0: Ja, ik snap dat ook nooit.
1: Als ik al gewoon een treinovergang ga, dan ben ik echt aan het kijken van... komt er niet toch nog een trein?
0: Ja, dan scheid ik hem al in mijn broek, weet je wel.
1: Ik denk altijd, oké, even heel hard doorrijden hier... want ik wil niet doodgereden worden of zo.
0: Even doorrijden en alles. Nou, ja. Ik heb ondertussen wel reactie, volgens mij, van jouw moeder... maar niet over dat... dat ze mee wil draaien. Dat is wel jammer. Dat ze een plaatje wil horen. Maar
1: typisch.
0: Goed, daar kom ik zo wel even op terug. Ja, in Westervoort waren het maar liefst 1024 boetes. Ja, ook hier was snelheid de grootste lijsttrekker. Ja, en in Doesburg, dat waren er maar 381. Ja, en daarmee blijft de kleinste gemeente in dit overzicht. Maar ook hier is hard rijden de winnaar.
1: Ja, maar dat blijft altijd wel, hè?
0: Heb je ooit een boete gereden? Of ga je dan iets zeggen wat je ouders nog niet weten?
1: Jawel, ik heb 1 keer inderdaad een boete gereden. En dat was eigenlijk toen ik pas net mijn auto had. En toen was het gewoon allemaal... ik heb niet iets van Flitsmeister. Want daarvoor heb je dus internet nodig.
0: Ja.
1: En het was ook gewoon inderdaad in Arnhem. Ik wist het nog allemaal niet zo goed.
0: Toch niet in het centrum, hè?
1: Jawel.
0: Maar hoe hard mocht je en hoe hard reed je?
1: Dus, ik reed achter iemand en ik dacht, oh, wat rij jij ontzettend sloom zeg. Ik haal je wel even in. En dat was precies op het moment dat ik dus iemand ging inhalen. Op het moment dat daar flitspaal stond. Dus ik reed echt 5 kilometer te hard of zo, omdat ik iemand ging inhalen. Nou, dan baal je. Dan baal je echt. Au. En het was echt heel erg duur. Het was echt heel duur.
0: Ja, het is in het centrum, dus dat is nog weer extra leuk. En Arnhem is volgens mij niet een van de goedkoopste.
1: Nee, maar het was ook, besef, het was echt 5 seconden dat ik even iets harder reed.
0: Ja, maar je ziet het, 5 seconden is toch weer een portemonnee leeg.
1: Ja.
0: Ik heb 2 boetes op mijn naam staan. Even afkloppen, maar 2 boetes op mijn naam staan. Fout parkeren in Arnhem en trajectcontrole bij Amsterdam.
1: Ja, dat is
0: ik was onderweg naar de luistersessie van het nieuwe album van 21 Pilots. En ik heb gewoon niet opgelet. Ik ben vol met mijn bakjes 110 door die trajectcontrole van 100 gereden. Met correctie eraf was het nog best goedkoop, maar het was duur.
1: Ja, balen is
0: het. Dus ik raad je aan om het niet te doen. Doe vooral ons niet na, want dat is het allerbeste.
1: Het is gewoon zonde van je geld.
0: Dat is het allerbeste.
1: Dat is echt zonde.
0: En anders lijkt het me handig dat het CBR eens een keer naar je toe gaat. Een soort talk to you.
1: Ja.

0: moet ik zeggen.
1: Absoluut.
0: Absoluut. Ja, het is bijna 4:10. En dat betekent één ding. We gaan een spelletje spelen.
2: Ja.
0: Ja, mocht je het concept nog niet kennen. Niet getreurd. Hou je hoofd vooral cool. Want het is al warm genoeg om daarover te stressen.
2: Inderdaad.
0: Ja, we gaan een spelletje spelen met de naam Raad de Artiest. En daarin ga ik jou een paar cryptische hints geven over een... Ja, een zanger, een rapper, een producer, een singer-songwriter, een duo, een trio, een band, een... Noem maar wat. Echt letterlijk alles en iedereen. Dat kan iemand zijn die deze week in het nieuws is geweest. Kan iemand zijn die op de radio is geweest. Kan iemand zijn die een nieuw album heeft uitgebracht. Of iemand ja, die overleden is. Kan echt letterlijk alles en iedereen zijn.
2: Alles is mogelijk.
0: Alles is mogelijk. Dus zit je nou lekker met je biertje in je hand, denk ik, in het warme weer. Kijk wel uit dat je niet te veel drinkt, want anders ga je nog meer slingeren. Ja, of zit je gewoon lekker onder je parasol. Of natuurlijk in je airco. Dan zou ik zeggen...
2: In de airco.
0: Bij de airco. Weet ik hoe je het wil noemen. Ook voor mij is het warm. Dan zou ik zeggen, luister goed mee. Want daar komt hij. Ja, zijn echte naam bestaat uit 4 namen. En hij is geboren in 1994. Ja, het is voor mij ook warm. Op 10 maart. Ja, zijn artiestennaam komt van een oude jeugdfoto waar hij behoorlijk boos keek en een bepaald kostuum droeg. Ja, voordat hij beroemd werd, werkte hij als vakkenvuller en kassamedewerker in een supermarkt, terwijl zijn muziek op SoundCloud uploadde. Ja, zijn doorbraak die kwam iets later. Hij staat bekend als een van de artiesten die Latin trap en Spaanstalige reggaeton wereldwijd populair maakte. Ja, en zijn laatste album, dat was het eerste volledige Spaanse album dat een nummer 1 positie bereikte in de Amerikaanse Billboard. Ja, naast muziek is hij ook acteur en speelde hij onder andere in Bullet Train. En deed hij mee aan shows van WWE, waar hij zelfs officiële wedstrijden heeft gevochten. Ja, hij komt op voor de LHBTQ-community en voor de politieke kwesties in zijn vaderland. Ja, en hij zingt bijna altijd in het Spaans en bewees daarmee dat je ook zonder de Engelstalige muziek wereldwijd te horen bent. Ja, hij behoort al jaren tot de meest gestreamde artiesten ter wereld op Spotify en heeft meerdere Grammys in de kast staan.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. De man zette ongeveer 2300 vertrouwelijke bestanden van zijn werklaptop naar een privéaccount over. Daarop ontsloeg het bedrijf hem op staande voet en dat is een besluit dat de rechter steunt. De man loopt daardoor tienduizenden euro's aan vertrekvergoeding mis. Een schadeclaim van het bedrijf werd door de rechter grotendeels afgewezen. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. De 41-jarige bestuurder uit Helmond raakte daarbij licht gewond. Volgens de politie had hij alcohol gedronken en er wordt ook onderzocht of hij drugs gebruikte. Voor het kerkhof zit een bocht waarin je maximaal 30 km per uur mag rijden. Maar volgens een politiewoordvoerder schoot de automobilist daar met een behoorlijke snelheid rechtdoor. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de N325, Duitse grens richting Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd, er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: en Natasha.
1: Ja, we hebben net een klein spelletje gespeeld, namelijk Raad de Artiest. En ja, we waren op zoek naar de artiest die deze week 2 keer in het Gelredome heeft gestaan. En dat is natuurlijk...
2: Bad Bunny.
1: Dus hier is hij met DTMF.

0: Sam Scott en Roots hoorde hier zojuist op Connect. Ja, het is ondertussen met de warmte is het toch eigenlijk wel de verkeerde kant op gegaan.
1: Het is compleet
0: uit de hand gelopen hier. Compleet. Ik heb het opeens zo warm.
1: Ja, en het is nu omgedraaid. Ik ben iets meer actief en jij.
0: Ja, nee, maar het heeft niet met de warmte te maken.
1: Maar
0: met Erik Baltussen! Ja, Erik Baltussen in de studio. Krijgt altijd warm. Ja, altijd. Nee, het is geen eens de hitte. Het maakt me niet uit. Al is het 50 graden buiten, maar Erik Baltussen binnen. Zo, ik heb geen idee wat hij zojuist zei, want ik hoorde hem niet.
1: Moeten we maar even weer iets uit de koeling pakken. Het is hem heet.
0: Ja, oh nee, Erik Baltussen is binnen, dames en heren. Dus dan krijgt het standaard krijg ik het warm. Gewoon die blonde lokken en alles. Ja, dan ga je het krijgen.
1: Long wavy hair.
0: Ja, lang wavy hair. Het is een beetje zo'n... wat is het?
1: Een rockster,
0: ja. Een Nickelback van vroeger. Ja, zo. Hey, ik krijg het er warm van. Goed. Basisschool De Doornik, die krijgt, zoals eerder bekend wordt, als nieuwe locatie een gerenoveerde kerk. Ja, de kerk in Doornenburg is een historisch pand dat momenteel in de steiger staat, terwijl de vernieuwingen vorderen. Ja, eerder kwam naar buiten dat het sierelement bovenop de spitstoren door de gemeente Lingewaard verwijderd zou worden om gerestaureerd te worden. Ja, uiteindelijk bleek verwijderen niet mogelijk en kon de gemeente het element restaureren, terwijl het op de spitstoren bleef staan. Ja, de kerk staat dus nog volop in de steigers, maar de vernieuwingen die zijn zeker zichtbaar. Ja, zo is niet alleen het sierelement aangepakt, maar ook de spitstoren of de torenspits zelf. Ja, de gemeente Lingewaard die zegt: de torenspits hebben we inmiddels helemaal bedekt met nieuwe leien. Zo, ja, de warmte stijgt naar boven. Erik Baltussen liep net even naar buiten en die is nou weer binnen. Dat geeft de kerk weer een frisse uitstraling. Ja, ook binnen in de oude kerk vindt verandering plaats. Ja, zo zeggen ze ook: we zijn bezig met het plaatsen van de binnenwanden, het restaureren van de gewelven en het plaatsen van de nieuwe kozijnen, laat de gemeente weten. Ja, ik vind het toch altijd wel mooi dat ze dat soort gebouwen omtoveren naar wat anders.
1: Wauw, ja.
0: Tegenwoordig kan je in een kerk wonen. Je kan naar school gaan in een kerk dan nu binnen. Het is heel bizar.
1: Je kon ook vroeger skaten in een kerk wat in Arnhem stond.
0: Klopt, dat is nou een padelbaan, toch?
1: Klopt.
0: Ja, dat is echt bizar. Maar ik zou het echt oprecht voor elkaar krijgen om zo'n heel stuk glas en lood gewoon volledig aan griezelementen te slaan.
1: Ja, dat is toch wel zonde zo.
0: Als ik ga padellen, dan zeg ik echt tegen mijn vrienden van... oprecht, binnen een uur weet ik zeker dat ik hem er 3 keer uit heb geslagen. Maar dan sla ik hem ook echt dan naar een volledig andere kant van de stad, hè? Ik ken mijn eigen kracht niet.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat het niet zo handig is dat ik naar die kerk ga om te vertellen. Om meerdere redenen,
1: denk ik.
0: Ja, dat lijkt me het beste. Soms is het beter om met je ziel daar toch wel bij stil te staan.
1: Ja, eens.
0: Nou start hij eindelijk echt in. Vorige keer heb ik hem 4 keer moeten aankondigen om hem in te starten. Maar nu gaat hij goed.
1: Fijn, hè?
0: Dit is Bruno Mars met Oh My Soul hier op Connect. Zometeen de agendapunten met Cindy.

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: De zomer klonk nog nooit zo lekker. Dit is Connect.

0: Culture Club. Karma Chameleon hoorde je hier zojuist op Connect. En 1983 alweer. Ja, echt een ja, het is toch zo'n nummer. Ondanks, hè, wij zijn best wel jong, 23 en 24. En toch, het voelt alsof het onze jeugd is.
1: Dit is letterlijk wat ik echt exact zou zeggen. Maar goed, misschien komt dat ook, ja, nee, ik weet dat 100% zeker. Omdat onze ouders gewoon ons daarmee hebben laten opgroeien.
0: Gewoon opgegroeid met Culture Club, met David Bowie, met Bruce Springsteen.
1: Ja, ik ben er wel echt heel blij mee.
0: Ik ook wel. Want ik ken ook mensen die zeggen culture wie?
1: Wie?
0: Karma wat? Karma
1: ja,
0: Lama?
1: Als je dat niet kent.
0: Ja, dat knettergek. Ja, ben je bekend met Lionel Richie?
1: Zijn nummers wel, ja.
0: Ja, het gaat namelijk niet zo goed met Lionel Richie. Hij heeft namelijk 2 concerten moeten uitstellen vanwege zijn gezondheid. Want afgelopen woensdag raakte hij onwel op het podium tijdens het optreden. Ja, de artsen hebben de 77-jarige artiest aangeraden momenteel even rust te nemen en volledig te herstellen. Ja, toen hij in St. Paul duizelig werd en onwel raakte op het podium, is het optreden voortijdig afgebroken en werd hij al gauw naar het ziekenhuis gebracht. Ja, volgens drummer John Parrish van Earth, Wind & Fire, ja, de band waarmee Richie woensdag zijn tour begon, had de zanger vermoedelijk last van uitdroging. Ja, de concerten worden op een later moment ingehaald en volgens het United Center is het de bedoeling dat Richie zijn gezamenlijke tour met Earth, Wind & Fire dinsdag hervat in Pittsburgh. Ja, Richie is volgens de concertzaal kapot van het uitstellen van de optredens en kan niet wachten om weer voor zijn fans op te treden. Ja, Lionel Richie kan je natuurlijk kennen van Hello of Dancing on the Ceiling en natuurlijk All Night Long. Ja, ik zag de filmpjes voorbij komen en je ziet hem er echt bij zitten met dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Ik word niet goed. En je ziet hem ook echt voor zijn hoofd van ik ben dizzy, ik ben niet goed, ik word niet goed. Ja, het, is, het zijn op zich niet hele heftige beelden, maar je wordt er niet blij van.
1: Nee, ik hoef het ook niet echt te zien eigenlijk, merk ik.
0: Dus dan zie je toch ook wel weer dat water drinken echt belangrijk voor je is.
1: Ja, maar dat zien we ook wel deze week. Dat merken we allemaal wel, denk ik.
0: Daarom, ik heb het zelf af en toe al dat ik soms hier zit en dan een beetje druk doe op de muziek. En dat ik denk, het is wel warm. Het is wel warm hier. Ik moet even wat water drinken zometeen. Moet even wat eten.
1: Ja, ik drink ook eigenlijk altijd te weinig water.
0: Ik ook.
1: Maar ik merk nu deze dagen dat ik echt aan het tanken ben gewoon met water.
0: Ik heb nog nooit zoveel water in mijn leven gedronken als nu. Ja. Het is echt. Ik zweet er ook net zo hard weer uit. Maar goed, dat hebben we er dan bij mij.
1: Ik koop gewoon elke keer als ik nu een winkel inloop. Normaal ben ik van, blikje cola nu. Nee, fles water.
0: Ja, fles water.
1: Naar achter gooien. En dat is ook zo op.
0: Ja, het is echt niet normaal. Maar goed, ik vind het toch wel heftig. Zeker Lionel Richie is toch wel een artiest. Ja, ik zou hem toch ergens nog wel een keer live willen zien. Maar ik ken maar 3 liedjes van hem.
1: Tja,
0: ga je er dan toch heen? Zou jij erheen gaan?
2: Ja, ik ken meer liedjes dan jij in ieder geval.
0: Ja, maar dat is misschien een generatie.
2: De leeftijd, hè?
0: Dat is de leeftijd. Ja. Ik wou het niet zeggen, maar het is de leeftijd. Maar ja, wat we het beste kunnen doen is toch All Night Long lekker in de airco zitten.
1: Let's do that.
0: Een heerlijke zomerse vibe. Lionel Richie. Hoor je hier op je radio.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Justin Terwild met Cheerio. Ja, toch wel de zomerplaat van 2026 als je het aan mij vraagt. Oh, ik ging even helemaal los.
1: Ja, dat zag ik.
0: Ik heb het zo warm.
1: Ja, daarom dacht ik, dat ga ik niet doen.
0: Nee, dat snap ik heel goed. Ja, het is 5:05. En dat betekent één ding. We gaan naar het mannen- en het vrouwennieuwtje.
1: Yes!
0: Ja, en zoals altijd, traditiegetrouw mag de vrouw beginnen.
1: Wauw, wat een eer. Nou, hierbij, vandaag krijgen we dan eindelijk antwoord op de vraag die jij eigenlijk toevallig, Rick, al aan mij stelde. Dus dat vond ik wel grappig.
0: Ik ben heel bang nu.
1: Dus daarom kom ik er even op terug. Want waarom is het nou het ding dat vrouwen vaak warmer douchen dan dat mannen doen? Want vrouwen die houden toch wel soms ervan om echt een bijna kokend hete
0: douche te nemen. Ja, ik herken het meteen.
1: Dat je echt denkt, zo, yep. Wil jij verbranden of zo?
0: Ben je dood of zo?
1: Ja, dat heeft dus namelijk ook een reden. Want mannen die hebben het over het algemeen, hebben zij hun meer spiermassa. En spieren die genereren continu warmte, waardoor een man dus het sneller warm heeft. Vrouwen die hebben een iets tragere stofwisseling hierin. Mm-hmm. En dat is wel weer een dingetje wat weer anders is door hormonen. Want voor vrouwen kan het natuurlijk wel heen en weer schingelen. Heen en weer slingeren. Door bijvoorbeeld menstruatie of in de overgang. Want in de overgang heb je dan juist ook weer momenten waarop je het ontzettend heet hebt. En, ja. Maar mm-hmm. Over het algemeen.
0: Opvliegers.
1: Ja, over het algemeen hebben vrouwen het vaak kouder. En dat kun je dan ook vooral merken in de winter. Dan is hun lichaam, een vrouwelijk lichaam is echt heel erg bezig met
0: opwarmen. Daarom willen ze altijd onder een dekentje liggen.
1: Ja, je zal het echt vooral merken bij voeten en handen. Vrouwen die hebben vaak echt hele koude voeten en handen. Omdat daar de warmte niet naartoe loopt. Bij kou vernauwen de bloedvaten in de huid van vrouwen sneller om de vitale organen warm te kunnen houden.
0: Dat is eigenlijk wel heel interessant.
1: Ja, toch?
0: Maar ben jij een koude douche of een warme douche?
1: Ik vind dus eigenlijk, ik ben helemaal niet van die kokend hete douches. Dat vind ik eigenlijk echt, daar schrik ik best wel van. Want ik ben echt wel vaker met inderdaad ook vriendinnen dan weg geweest op vakantie of zo. En dan stap je inderdaad daarna onder die douche en dan verbrand je gewoon. Dan denk ik, jeetje.
0: Ja, gewoon bloedheet.
1: De boiler hier aan gezet. Het is wel heel, heel heftig. Ik hoef niet te verbranden. Maar ik vind het inderdaad, als ik inderdaad last heb van mijn menstruatie of zo, dan vind ik het echt wel fijn om echt een warme douche te hebben. Maar in het algemeen douche ik lauw. En ik doe mijn haar in ieder geval altijd koud wassen. Maar dat heeft weer andere redenen.
0: Je doucht lauw, maar zit je aan de koude kant van lauw of zit je aan de warme kant van lauw?
1: Nu aan de koudere kant. Het ligt
0: maar normaal gesproken, zonder de warmte.
1: Dat schommelt echt alle kanten op. Het is maar net of het inderdaad warmer buiten is of kouder.
0: Ja,
1: in de zomer gaat het inderdaad nu meer naar de koelere kant toe. Maar in de winter dan is het toch wel fijn om wat meer warmte te hebben.
0: Snap ik. Ja, ik douche bijna koud.
1: Ja.
0: Ik vind dat heerlijk.
1: Ja, maar ook in de winter inderdaad.
0: Ja, dan wel ietsjes warmer, maar niet kokend heet of warm.
1: Nee, maar ik ben daar wel benieuwd naar. Want bijvoorbeeld in ons huis is het echt, in de winter is de badkamer echt ijs en ijs en ijskoud. Als je daar uit de douche stapt, dan bevries je bijna. Dus dan inderdaad een ijsdouche nemen. En dat je dan daar bijna.
0: Maar ja, daar ben je wel meteen aan gewend.
1: Ja.
0: Als je een koude douche neemt en je stapt dan een koude ruimte binnen, ben je er meteen aan gewend.
1: Dat is wel zo. En dan heb je niet die overgang. Maar of het echt fijn is?
0: Nee, maar dat is dan een verhaal. Daar hebben we het ook niet over gehad natuurlijk.
1: Maar het is wel heel goed voor je, koud douchen. Het is heel goed voor je.
0: Ja, het ligt aan wanneer je het doet.
1: Ja, klopt.
0: Want als je het na het sporten doet, is het juist niet goed voor je. Omdat je bloed sneller stolt. En dat is niet goed voor de doorstroming. Dus maar klopt. Goed, ik ben geen expert. Natasja, dankjewel. Ik denk dat wij eigenlijk redelijk overeens zijn weer.
1: Ja, toch? Daarom. Weer een goed onderwerp.
0: Ja, dan denk ik dat we even één plaatje gaan draaien. En dan naar mannennieuwtje gaan.
1: Laten we dat maar doen.
0: Let's go. Dit is Afrojack met Sia en David Guetta.

0: ik weet wat Natasja gaat doen vanavond. Die ligt awake tonight.
1: Ja, alweer.
0: Vanwege de warmte. Ja, ik kan er ook niks aan doen.
1: Ik hoop dat het vannacht wel gaat afkoelen. Maar het ziet wel daarin beter uit dan gisteren. Want gisteravond, echt om 10 uur 's avonds, was het echt nog 32 graden buiten. Toen dacht ik wel, ja, die ramen die ik nu hier openzet, dat heeft nul nut.
0: Ik ga wederom mijn mond houden. Ja, het is tijd voor het mannennieuwtje. En ja, ik moet alvast van tevoren zeggen, ja, is het echt een mannennieuwtje of is het meer... Ja, nee, we doen het gewoon mannennieuwtje. Boeien, okay. Kom maar goed.
1: Kom maar door.
0: Namelijk, de pre-sale van GTA 6 is begonnen.
1: Ik wist dat het zoiets erin zijn.
0: Het is zover. GTA 6 kan eindelijk gepre-sale worden. Ja, het heeft namelijk bijna 13 jaar geduurd voordat de nieuwe GTA-game uitkwam. Ja, voor als je GTA niet kent, geen probleem. Het is eigenlijk een soort open wereld game waar je auto's kan jatten, mensen kan doodschieten... missies kan doen. Het is echt letterlijk dat. Letterlijk Grand Theft Auto.
1: Ja, precies.
0: Ja, het is gewoon hartstikke leuk om te spelen. Ja, afgelopen week, afgelopen donderdag aan mijn hoofd, afgelopen vrijdag, is de pre-sale begonnen. En je kan hem dus al kopen in de PlayStation Store of de Xbox Store. Ja, PC-gamers, die moeten nog even wachten. Dat is wel heel pijnlijk, want ik moet dus nog even wachten. Maar er gaan geruchten rond dat ze dus in februari... GTA 6 voor de PC gaan uitbrengen. Maar dat is nog maar even wachten. Ja, de game die wordt zelf gereleased op 19 november. Ja, en de derde trailer, daar zitten we nog op te wachten... waar hopelijk wat gameplay in te zien gaat zijn. Dus dan gaan we een kijkje in het spel nemen... over hoe het spel er echt uitziet als het gespeeld wordt. Want tot nu toe zijn er twee trailers. Maar dat is natuurlijk allemaal cinematic... Mm-hmm. En dat is allemaal niet in de game. En dat is allemaal anders. Je ziet wel dingen, maar het is niet zoals het echt in de game zou zijn. Maar... ik heb er wel zin in.
1: Ik ben wel heel benieuwd nu. Want het heeft wel echt lang geduurd voordat het...
0: 13 jaar. Ja. 13 jaar.
1: Was dat niet iets met dat er uitstel was? Of was dat met een andere game? Ik zit echt te denken.
0: Hij zou oorspronkelijk maart dit jaar uitkomen.
1: Dat was het, ja.
0: Maar dat was niet. Toen hebben ze hem uitgesteld. En nu is november dit jaar. Dus ja, het is nog even wachten. Ja, heb je hem gepreorderd? Laat me even weten. Ik ben wel benieuwd of je hem gekocht hebt. En welke versie je gekocht hebt. Want je kan twee versies kopen. De standaard versie. Waar je gewoon, standaard. En de Ultimate Edition. Die is ietsje duurder. Die kost volgens mij rond de €120. Maar daar krijg je allemaal exclusieve dingen bij. En exclusieve auto's. En weet ik veel wat allemaal.
1: Mag
0: dus,
1: er dan ook wel.
0: Ik ben benieuwd welke versie jij eventueel hebt gekocht. Als je hem gekocht hebt. Laat het even weten. 03166x3 of een berichtje via Instagram. Ben je van harte welkom. Zullen we door naar de muziek?
1: Lijkt me een heel erg goed idee.
0: Ja, ik zie gewoon echt de glimlach al op je gezicht. Dus ik weet exact wat jij gaat doen.
1: Yep, ik ga dansen. Want don't stop till you get enough. Zo, ik kon niet eens uitspreken weer.
0: Ja, die schreeuw, dat was Natasja vanochtend. Dus ze wakker werd en denkt, shit, het is nog steeds warm.

0: het zou toch wel heel lekker zijn.
1: Lekker zwemmen.
0: Ik doe het in Bacardi Lemon, echt waar. Als hier nu een zwembad staat met Bacardi Lemon...
1: Oeh, ik denk dat het wel heel erg brandt. Ik heb allemaal van die open wondjes en zo. Ik denk dat ik dan
0: doe
1: echt...
0: Ik doe het. Waar kan ik tekenen?
1: Gooi
0: Mart, bel me.
1: Gooi een emmer water over me heen. Dat is goed.
0: Ik doe het, echt waar. Ik doe het meteen.
1: Wil ik zien.
0: Is goed. Deal. Ga jij het bad vullen? Ga ik even de Formule 1 nieuws doen.
1: Let's go.
0: Ja, het is weer zover. Het is een vreselijk warm weekend. Maar ook de Formule 1 wordt weer gereden.

0: 171 en de totale lengte van het circuit is 4,31 kilometer. De snelste ronde ooit gereden is 1 minuut 5 in 2020. En de laatste winnaar... waarom doet hij dat niet? Geen idee. De laatste winnaar is George Russell geweest, met daarvoor Oscar Piastri en Carlos Sainz. Ja, het wordt wederom spannend, want Max Verstappen die had in de eerste kwalificatierondes al, of trainingsrondes, ik kon even niet op het woord komen, al problemen met zijn auto. Ja, het lijkt niet best. Als we gaan kijken naar de kwalificatieronde momenteel, staat Kimi Antonelli staat op nummer 1, Piastri staat op 2, Norris op 3. En onze eigen enige echte Hulkenberg, hier uit de regio natuurlijk, staat op plek nummer 14 met zijn prachtige Audi. Ja, de vorige mensen die er dus uitgevallen zijn in de vorige rondes, hebben we het over Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll. Ja, die zijn uitgevallen in deze ronde. Is toch wel pijnlijk. Ja, ze gaan als een treintje die kant op. En momenteel, zojuist komt binnen, is Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de tweede kwalificatieronde. Ja, ik ben heel benieuwd. Mocht je de race naar morgen gaan kijken in de koelte, in de ergo, kan dat zeker. Om 3 uur is het zover. Dan rijden ze de race in Oostenrijk tot en met 5 uur.
1: Spannend.
0: Ga jij kijken?
1: Nee.
0: Nou, sorry. Dat is wel jammer. Ja, ik wel. Ik ga altijd kijken.
1: Dat jij kijkt. Dus dat is in ieder geval heel mooi.
0: Daarom. Dat is alleen maar mooi. Ik ga hem ook meteen hierbij afsluiten, want ik zie dat we geen tijd meer hebben.
1: Tijd gaat heel snel
0: de
1: zo.
0: De tijd gaat heel snel. Ja, ga ik er even een drone in gooien, hè, nu we het toch nog hebben. Hoppa.
1: Boom.
0: Goed, ik wil jou als luisteraar weer bedanken voor dit Connect Weekend. Volgende week ben ik er helaas niet, want dan sta ik met mijn bochel op Rock Werchter. Maar Natasja is er wel, die gaat zo 3 uur lang mogen vermaken met de lekkerste muziek. En wie weet ben ik er volgende week heel kort eventjes bij. Maar dat zien we dan wel. Dat zien we dan wel. Ligt eraan hoe de sfeer is en hoe ik erbij loop volgende week. Maar dat gaat vast goed komen. Erik Baltz is zometeen jouw gast hier. Tussen 5 en 7 mag hij jou weer vermaken in deze warme temperaturen. Ja, of de regen en onweer die eraan zitten komen, hè?
1: Ja, want het gaat echt om 6 uur gaat het ineens helemaal los. Maar goed.
0: Het dondert en de bliksemt en het regen. Het is bier. Ja, het is dom. Nou goed, dat gaan we maar niet doen, want dan heeft Erik geen luisteraars meer.
1: Wel even lekker verkoeling, dus dat is denk ik wel fijn, toch?
0: Daarom, zo is het. Ik wens jou nu een heel fijn weekend. Geniet nog eventjes van het weer en kijk uit voor het noodweer straks. Ga je nog wat leuks doen dit weekend? Geniet ervan. Ik ga je achterlaten met Ballenbrigada met So Cold. Want het is zo bloody hot.
1: Yep.
0: Het is mega warm.
1: It is.
0: Tot de volgende.
1: Fijn weekend.
0: Doei doei.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondag Magazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Die beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen toen duizenden mensen om het leven. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Ook bruggen, sluizen en tunnels zijn nu niet overal meer centraal te bedienen. Sommige systemen worden handmatig bediend, maar dat kan wel voor vertraging zorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storing risico's kan opleveren voor de verkeersveiligheid en vraagt automobilisten goed op te letten. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. Officieel staat het dodental nu op 920, terwijl nog veel mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken na 3 dagen na de ramp nog altijd naar overlevenden onder het puin. Volgens schattingen zijn meer dan 6 miljoen mensen door de aardbevingen getroffen, vooral in de oude en slecht gebouwde panden. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend, maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk staat 3 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: bij zomerse temperatuur hoort natuurlijk ook zomerse muziek. Nou ja, zomerse temperatuur is gewoon een bloedje en een bloedje heet. Terug naar het einde van de jaren 90 met deze van Toka May.
1: Dit is Connect met Erik.
0: Ja, dat was Frank Maan. Een nieuwe aflevering van de Maaltijd voor deze zaterdag 27 juni 2026. Nog, ja, waarschijnlijk tot aan 7 uur een nieuwe aflevering van de Maaltijd. Met zometeen.

0: is eigenlijk al hartstikke lekker. Maar live eigenlijk nog beter.
1: Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Mooie herinneringen.
0: Ja, hoe lang is het geleden? Ben je volgens mij wel bijna 3 jaar geleden of zo?
1: Toen wij bij Love Before the Two zijn geweest?
0: Ja.
1: Nee, dat was misschien 3 jaar, vorig jaar geweest.
0: 2 jaar?
1: Vorig jaar.
0: Vorig jaar. Nee, absoluut niet.
1: Ja.
0: Maar live niet.
1: Dat is een goed Erik.
0: Oh, heerlijk. En Mark King die is het nog steeds niet verleerd. Met dat,
1: nee, zijn basgitaar. Zeker niet. En, ondanks dat ze wel ouder geworden zijn.
0: Mm-hmm.
1: Nog steeds subliem. Qua zang. Qua spel. Gewoon fantastisch.
0: Heerlijk. Het was heerlijk om naar te kijken en om naar te luisteren.
1: Absoluut.
0: Level 42. We gingen terug naar 1986 met Lessons in Love.
1: Ja. Die hebben wij die ooit gehad?
0: Nee, volgens mij hebben we dat allemaal toen zelf uitgevonden.
1: Ja, dus zijn er nou liefdeslessen.
0: Ja, tegenwoordig is het allemaal Tinder en dat allemaal.
1: Ja, wij moesten het allemaal zelf uitvinden.
0: Ja, precies.
1: 9 dagen, 9 vragen of zo.
0: Ja, trouwens, over dat gesproken, hè? 9 dagen, 9 vragen. Dat was de megastatie, hebben wij vroeger jarenlang gedaan. Dat was een week of twee terug kwam het bericht naar buiten dat ze dat waarschijnlijk weer gaan opzetten.
1: Oké. Okay.
0: Alleen deze keer zonder. Werd toen de tijd heel veel gesponsord door de Landmacht.
1: Ja.
0: Over Landmacht gesproken, vandaag Veteranendag. Rick had het er straks over.
1: Ja, klopt.
0: Dus, althans, dat zou het zijn, Veteranendag.
1: Ja, alleen het is een beetje warm, hè?
0: Ja, code rood.
1: Code rood.
0: Dus code rood.
1: Niet de code groen.
0: Maar de megastatie die komt waarschijnlijk wel weer terug. En natuurlijk in een hele andere vorm dan toen de tijd. Want in die 20 jaar is er heel veel veranderd.
1: Is dat 20 jaar geleden, Erik?
0: Ja, joh. Meer zelfs. 25
1: meer.
0: Jaar.
1: Ja, volgens mij veel
0: 25
1: meer.
0: 25 jaar.
1: 94, dus wat praten we over?
0: 2000 of 2001 nee. Was de laatste keer dat wij daar
1: waren. Ja, we hebben er 5 jaar gestaan.
0: 5 jaar?
1: Ja, 5 jaar.
0: Moet je nagaan.
1: Dat was lang geleden.
0: Dat gaat echt gigantisch. Dat is echt heel lang geleden.
1: Ja, absoluut. En hadden wij toen ook al bepaalde platen die we toen al draaiden.
0: Ja, ongetwijfeld.
1: Ja.
0: Nou, deze
1: niet.
0: Nee, deze niet. Die komt in 2011.
1: Welcome to Central Prey.
0: Ja.
1: Heerlijk.
2: Koud, hè?
0: Nee.
1: Het is absoluut
0: de
1: koud.
0: De warmte. Maar die plaat, de Central Prey, daar zou ik eigenlijk best een keertje aan toe willen.
1: Ja, neem dan wel een hele dikke portemonnee mee, vriend.
0: Dat sowieso. Of een keer een rijke vrouw naar haar geslagen. Welcome to Saint-Tropez.

In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koelpoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.

een cover uit de jaren 90. Maar nu een nieuwe versie van Duncan Young. En I Need Your Lovin' Like the Sunshine. Ja, en de sunshine, dat is het zeer zeker. Gelukkig, ja, eigenlijk zouden de temperaturen eerst wat minder worden de komende week. Maar het blijft toch een beetje hangen op de 6, 27 graden. Maar pas richting volgend weekend wordt het heerlijk. En over warmte gesproken, Celeste, stap.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Er blijft nog lang warm en vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Bij heldere hemel is er niet veel wind. Vannacht vallen er nog een paar stevige onweersbuien, al dan niet met harde windstoten en grote hagelstenen. De temperatuur komt niet onder de 20 graden. In de grote steden blijft het mogelijk nog wat warmer. Waaien doet het bijna niet. De ochtend begint met zonnige periode en in het oosten een enkele bui, al dan niet met onweer en hagel. De middeltemperatuur varieert van zo'n 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. En er waait morgenmiddag een matige westenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. Morgenavond is het overwegend helder met in het oosten bewolking en aan de grens mogelijk nog een flinke regen- of onweersbui. Daarbij kan er veel regen vallen, mogelijk ook hagel, met daarbij harde windstoten. Na het weekend krijgen we gemiddeld zomerweer met 22 tot 26 graden en een kleine kans op een bui. Tot zover het weer van het radio nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Thomas, Red and Where We Go. Ja, en voor de headlines van het nieuws hoorde je de Miami Sound Machine en Dr. Beat. Ja, de volgende twee artiesten die zouden eigenlijk gisteren, althans één daarvan, die zou gisteren optreden tijdens het, het concert, wil ik nou, maar ik ben zeggen het optreden bij ons in Brabant in het PSV-stadion. Maar vanwege de code rood is dat natuurlijk vanzelfsprekend afgelast. En heel veel gewoon Nederlandstalige artiesten zoals Tino Martin, De Bankzitters, Xander Bissonnier, Treintje Oosterhuis en natuurlijk ook John de Bever, die treedt daarop. Maar deze man, ja, die heeft nu ook

samen met John Oates en de Successful Duo. Daar hebben we het over Hall en Oates, als wel Daryl Hall en John Oates. En dit is een van de bekendste nummers, Man Eater. Ja, en trouwens, Daryl Hall heeft onlangs een niertransplantatie ondergaan. En dat heeft de zanger in ieder geval bekend gemaakt op Instagram. Want hij schreef dat de ingreep al een paar weken geleden was. De ingreep is een paar weken geleden geweest. En hij begint zich in ieder geval weer wat beter te voelen. En volgens zijn dokters was de operatie in ieder geval een succes. En hij denkt dat over een paar maanden weer helemaal de oude is. Dus hij zegt, dus maak je maar klaar voor meer muziek. Ja, en misschien dat er binnenkort weer een album van hem uitkomt. Zijn laatste album dateert alweer uit 2024. En deze plaat die je net hoorde, 1982, Hall & Oates en Man Eater bij Connect. Ja, na drie keer moet het lukken. Zeg altijd, driemaal is scheepsrecht. Kang is first cooking.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerde staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerde is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de beste hits.

Liverpool alweer 35 jaar. En dit was een grote hit uit 2023. En ik was like Nana, na, na, na. En nog veel meer Nana's, Nana's. Ja, er is al veel over gesproken over Code Rood. Heel veel evenementen die gaan daarbij niet door. Maar wat wel is doorgegaan, is de oefenwedstrijd tussen VDZ en Vitesse. En Vitesse die won daarbij met 6-1 overtuigend. Ja, en naast de ruime overwinning zorgde een opmerkelijke blessurebehandeling met bevroren frietzakken en de terugkeer van oud-VDZ'er Koen Ter Veluwe voor bijzondere momenten. Nou, dat je dat ook maar even weet. 5-6. En, ja, normaal duurt mijn programma tot 7 uur, maar vanwege de warmte, het is hier gewoon ja, echt een sauna. Blijft het beperkt tot 1 uur. De laatste plaat die we nog voor je gaan dragen voor het nieuws van 6 uur is die van Paquito en Living on Video. Ja, hopen dat de temperatuur volgende week in de studio wat behagelijker is. Ja, en ondanks alle warmte wens ik je toch een heel fijn weekend en tot volgende week. Yeah.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot $99 miljoen, omgerekend zo'n €60 miljoen. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur. En grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijeavondmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repair Café De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: RTVConnect.nl. RTVConnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect.
1: Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet

0: en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.nl.

Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. De bar gaat niet meer open als uitgaansgelegenheid. Ook komt er een blijvend monument voor de slachtoffers van de brand. 41 personen overleefden het niet. 115 anderen raakten gewond. Flessen champagne met sterretjes kwamen te dicht bij het plafond, waardoor het geluidsisolerende schuim vlam vatte. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffer is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen, door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Bruggen, sluizen, tunnels en verkeerssystemen komen stap voor stap weer in bedrijf. Rijkswaterstaat checkt nog of alle systemen volledig functioneren en adviseert weg- en vaarweggebruikers alert te blijven. Langs de snelwegen konden tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor konden gevaarlijke situaties ontstaan. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend. Maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. De bar in het Zwitserse Gran Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het blijft nog lang warm met vanuit het zuiden pittige onweersbuien, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Bij heldere hemel is er niet veel wind. Komende nacht vallen er nog een paar stevige onweersbuien, al dan niet met harde windstoten en grote hagelstenen. De temperatuur komt niet onder de 20 graden, maar in de grote steden blijft het mogelijk nog wat warmer. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er zonnige perioden met in het oosten een enkele bui, al dan niet met onweer en hagel. De middagtemperatuur varieert van zo'n 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. En er waait morgenmiddag een matige westenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. Na het weekend krijgen we gemiddeld zomerweer met 22 tot 26 graden en een kleine kans op een bui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is getrouwd met haar partner Koert Kleiwegt. Het huwelijk werd voltrokken in het Rotterdamse stadhuis door journalist Sander de Kramer. Schouten betrok de stad nadrukkelijk bij haar trouwdag. Leerlingen van Kindcentrum het Oude Westen ontwierpen haar trouwjurk. De RET verzorgde het vervoer met tramlijn 1. En tijdens het feest traden Litouwers en Frederikus Picht op. Schouten en Kleiwegt kennen elkaar sinds hun studententijd aan de Erasmus Universiteit. Ze kregen pas in de coronaperiode een relatie. De politie onderzoekt twee gewelddadige scooterroven die in twee opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. In de meest recente zaak werden een jongen en een meisje bij een skatebaan in Almere buiten hout onder bedreiging van messen beroofd van hun scooters en bezittingen. Een nacht eerder werd een vrouw op het spoorbaanpad overvallen. Ze moest haar scooter en spullen afstaan nadat een van de daders een vuurwapen op haar richtte. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar verband houden en roept getuigen op zich te melden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Sinds het begin van de hitteperiode op 18 juni zijn zeker 74 mensen om het leven gekomen in het water. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zochten veel mensen verkoeling in rivieren, meren en vijvers, waar zwemmen vaak gevaarlijk is. De Franse regering roept inwoners opnieuw op uitsluitend te zwemmen op officiële en bewaakte locaties. Frankrijk beleefde deze week de heetste dagen die ooit in het land zijn gemeten. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen in een droge sloot belandde. 1 inzittende kwam bekneld te zitten, maar kon door de hulpdiensten worden bevrijd. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en de voertuigen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vandaag getrouwd met haar partner Koert Kleiwert. De politie onderzoekt twee gewelddadige scooterroven die in twee opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna 1 van de voertuigen in een droge sloot belandde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: aandacht naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Daarmee lijkt hij tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van de protestbeweging, die al ruim anderhalf jaar actie voert tegen zijn regering. De demonstraties begonnen na het instorten van het dak van een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen om het leven kwamen. Volgens de demonstranten was dat een gevolg van corruptie en falend overheidsbeleid. Vučić zei dat hij nog een paar weken president zal zijn. Zijn huidige ambtstermijn loopt officieel nog ongeveer een jaar door. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Redding

reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft 2 teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. In Zuid-Afrika loopt het geweld tegen migranten verder op. Dat meldt NOS Nieuws. Een anti-immigratiebeweging eist dat mensen zonder geldige verblijfspapieren het land uiterlijk 30 juni verlaten. In aanloop naar die datum zijn huizen van migranten in brand gestoken en winkels geplunderd. Ook werd een man uit Malawi gelyncht na een protest. Volgens deskundigen wordt de onrust aangewakkerd door hoge werkloosheid en politieke spanningen. De politie in Berlijn heeft op een opvallende manier verkoeling geboden tijdens de extreme hitte. 2 waterkanonnen, die normaal worden ingezet bij ordeverstoringen, werden gebruikt om voorbijgangers nat te sproeien. Bij de Brandenburger Tor telde een agent via een luidspreker af, waarna een zachte waterstraal over het plein werd gespoten. Tientallen mensen maakten daar dankbaar gebruik van. De waterkanonnen reden later ook naar andere pleinen in de stad. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. In Zuid-Afrika loopt het geweld tegen migranten verder op, dat meldt NOS Nieuws. Een anti-immigratiebeweging eist dat mensen zonder geldige verblijfspapieren het land uiterlijk 30 juni verlaten. Politie in Berlijn heeft op een opvallende manier verkoeling geboden tijdens de extreme hitte. Twee waterkanonnen die normaal worden ingezet bij ordeverstoringen werden gebruikt om voorbijgangers nat te sproeien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het blijft nog lang warm met vanuit het zuiden pittige onweersbuien, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Bij heldere hemel is er niet veel wind. Komende nacht vallen er nog een paar stevige onweersbuien, al dan niet met harde windstoten en grote hagelstenen. De temperatuur komt niet onder de 20 graden, maar in de grote steden blijft het mogelijk nog wat warmer. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er zonnige perioden met in het oosten een enkele bui, al dan niet met onweer en hagel. De middagtemperatuur varieert van zo'n 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. En er waait morgenmiddag een matige westenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. Na het weekend krijgen we gemiddeld zomerweer met 22 tot 26 graden en een kleine kans op een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het debat in het parlement van Georgië is uitgelopen op een massale vechtpartij. Tijdens de jaarlijkse regeringsverklaring van premier Irakli Kobakhidze ontstond de chaos nadat een oppositieparlementariër scherpe kritiek uitte op de premier. De woordenwisseling liep uit op een handgemeen tussen leden van de regeringspartij en de oppositie. De vechtpartij vond plaats tegen de achtergrond van een langdurige politieke crisis en maandenlange protesten tegen de regering die onder vuur ligt vanwege haar omstreden koers richting de Europese Unie. Steeds meer fietsers belanden na een ongeluk op de spoedeisende hulp. Maar een algemene helmplicht komt er voorlopig niet. Volgens Veiligheid NL werden vorig jaar 80.900 fietsers behandeld op de spoedeisende hulp. Vooral het aantal ongevallen met elektrische fietsen neemt sterk toe. Een fietshelm kan het risico op dodelijk hoofdletsel met ruim 70% verminderen, blijkt uit onderzoek van SWOV. Veiligheid NL pleit niet voor een helmplicht, maar kiest voor voorlichting, omdat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor zou zijn. Door de extreme hitte ligt het busverkeer van Hermes in Zuidoost-Brabant grotendeels stil. Een oververhitte oplaadinstallatie zorgt ervoor dat elektrische bussen niet kunnen worden opgeladen. Alleen buslijn 401 van en naar Eindhoven Airport blijft voorlopig rijden. Hermes verwacht de dienstregeling morgen weer te kunnen hervatten als de temperaturen dalen. Vrijdag had Hermes ook al last van precies hetzelfde euvel. Ook toen verviel de dienstregeling grotendeels. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft twee teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: are open.
1: Dat is echt vet.
2: DJ Joey's R&B's Mix.

is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats...

plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag twee verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt na de komende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een tv-toespraak verklaarde hij geen rechts- of linkskabinet na te streven en ook niet afhankelijk te willen zijn van Arabische partijen. Netanyahu leidt momenteel de meest rechtse regering uit de Israëlische geschiedenis, samen met extreemrechtse partijen. Die samenwerking zorgt regelmatig voor spanningen, onder andere over het beleid ten aanzien van de bezette westelijke Jordaan-oever. De verkiezingen moeten voor eind oktober plaatsvinden. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en ouder zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Medewerker van het festival Concert at Sea blijkt uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had nu een kracht van 5,6 en vond plaats voor de Noordkust. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is John Stuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Hallo daar aan de andere kant van de radio. Het is weer tijd voor een nieuwe uitzending van Kian in de Nacht hier op Connect. Met in deze show natuurlijk weer ons dolle request van deze week. En straks in het tweede uur een nutteloos feitje. En in die tussentijd dan sleep ik jou weer de nacht door met fantastische muziek. En ben jij nou fan van Suske en Wiske? Dan moet je zeker blijven luisteren. Want naam is Montiel en Brian Adams heb ik heel goed nieuws voor je.

Bryan Adams met When You're Gone, samen met Melanie C. En Suske en Wiske fans, opgelet, want Suske en Wiske bestaat 80 jaar. Daarom kun je tot en met 30 juni in het speelgoed en openbaar vervoer en speelgoedmuseum in Doesburg een tentoonstelling zien. Maar ja, wat kan je nou allemaal zien in die tentoonstelling? Nou, dat ga ik je vertellen. Stripboeken en verzamelobjecten van de afgelopen 80 jaar, die worden daar tentoongesteld. Dus wees er snel bij, voor het te laat is. Het is tot en met 30 juni te zien in het openbaar vervoer en speelgoedmuseum in Doesburg. It's been a lot of miscommunication lately. A lot of wait and see and too many maybes. Faith in me is as strong as it was when we thought it'd be unbreakable. All the words we say end up distorted.

0: Sweet Freedom. Wil jij nou een keer jouw gekozen liedje op de radio horen? Nou, dat kan met het Dobbel Request. Ik speel het elke week ongeveer rond deze tijd. En heb je het nou niet meegekregen of luister je voor het eerst, dan leg ik het spel even aan je uit. Ik dobbel dadelijk met een dobbelsteen. Die dobbelsteen komt uit op een getal. En elk getal heeft zijn eigen genre. En weet jij nou een heel leuk liedje met dat genre? Dan mag je dat appen of een voice memo sturen naar 0316 6x3. Dan ga ik nou dobbelen met de dobbelsteen. En het is geworden nummer 4. En dat is rock. Dus weet jij nou een lekker rocknummertje? Laat het weten of stuur het gewoon in via 0316 6x3. Dat kan met een appje of een voice memo. Je hebt nog 2 platen bedenktijd voordat de uitslag komt. Nu gaan we luisteren naar Snelle en Mark Floor met Parkje Biertje Vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
2: Ik heb mijn

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Voor deze twee platen hebben wij gedobbeld voor het Dobbel Request. En daar kwam uit nummer 4. Dat weer gekoppeld is aan het genre rock. Ik kreeg van Jenny uit Hilsum echt een heel leuk appje. Namelijk, hey Kian, ik moet meteen denken aan Summer of 69 van Bryan Adams. Omdat de afgelopen dagen zo bloedheet is geweest. Dan denk ik echt meteen weer aan de zomervakantie samen met mijn man in 1969. Het was zo'n avontuurlijke vakantie. Alvast dankjewel voor het draaien. Als je het gaat draaien, groetjes, Jannie. Nou Jannie, dit appje is zo leuk. En het liedje heb ik ook zo lang niet meer gehoord. Dat jij de gelukkige bent. Dus voor jou, Summer of 69 by Brian.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en ouder zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Medewerker van het festival Concert at Sea blijkt uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had nu een kracht van 5,6 en vond plaats voor de Noordkust. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

van David Bowie. En heb jij nou zin in een heel klein vaartochtje? Dat kan op 3 juli van 7 tot 10 met de Blauwe Bever. Want zij gaan dan vanaf het voet- en fietsveer in Renkum... gaan zij in de richting varen van... ja, in de richting van Renkum varen. En halverwege, dan wordt er ook nog even aangelegd... in het natuurgebied de Blauwe Kamer. Dat ligt gelegen aan de voet van de Grebbeberg. En daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. En tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. Dus zorg dat je erbij bent, 3 juli om 7 uur... aan het voet- en fietsveer in Renkum.

jazzpolitie met liefdesliedjes. Wat ook heel romantisch is, is de romantic tour van de aankomende artiest, namelijk Bruno Mars. Hij staat met zijn tour in de Johan Cruijff Arena op 2, 4, 5 en 7 juli. En tickets zijn nog te scoren op Ticketswap. Dus wil jij hem nog live zien? Struin Ticketswap af en ga je gang met de romantic tour van Bruno Mars. Nu, Marry You. It's a

Dancing in the Moonlight van Toploader. Ik denk dat ik zo dadelijk ook maar even ga dansen in het maanlicht, hoor. Even afkoelen. Man, wat is het warm geweest de afgelopen dagen. Tipje van mij, drink goed, let op elkaar en ga lekker door. Ik ga zo dadelijk ook door met de tweede uur van Kian in de Nacht. Want ja, het eerste uur zit er alweer op. Straks in de tweede uur een nutteloos feitje van deze week. Of misschien wel meer feitjes, wie weet. En ook weer heel veel leuke muziek, dus tot zo.

Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit

voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakte een medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

Two is for Two van Ingrid. Welkom bij het tweede uur alweer van Kian in de Nacht. Met in dit uur weer weekendtips, een nutteloos feitje of feitjes. En weer leuke muziek die jou amuseert en of de nacht doortrekt. Nu, muziek van 21 Pilots.

Snap. En daarvoor 21 Pilots. Ben je nu geïnteresseerd in geschiedenis en hou je van wandelen? Dan heb ik goed nieuws voor je. Want de Exodus Wandeltocht, die eigenlijk 27 juni zou plaatsvinden, die is vanwege de hitte verplaatst naar 4 juli. En tijdens deze wandeltocht, die start in het centrum van Huissen, die staat in het teken van de evacuatie in 1944 en de wederopbouw van 1945. Ook wordt er stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen. En op de markt in Huissen vinden ook heel veel concerten plaats en een bloemlegging. Voor het programma en de starttijden kun je terecht op www.exodushuissen.nl.

Dat is een feitje van deze week. Wist jij dat luiaarden hun hele leven in de boom leven? Ze komen alleen uit de boom om te poepen. Nou, omdat deze zo kort was, heb ik er zo dadelijk nog één voor je. Nu, Moet dat nou, Robert van Hemert.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en ouder zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Medewerker van het festival Concert at Sea blijkt uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had nu een kracht van 5,6 en vond plaats voor de Noordkust. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dancing. De artiest die we zo dadelijk gaan horen, die was in 2010 ook al te horen op het WK. Namelijk Shakira. Want zij heeft natuurlijk dit jaar het WK-anthem gemaakt. Wat ze ook al in 2010 heeft gedaan. En Nederland doet het super goed op het WK. Want ze hebben al 1 keer gelijk gespeeld en 2 keer gewonnen. Dus ze zijn door naar de volgende ronde. En die wordt gespeeld op 30 juni om 3 uur in de nacht. Wij gaan nu luisteren naar Zoo Shakira.

0: Cleopatra. Hoppa!
1: Nu is het alweer tijd voor het tweede nutteloze feitje van vandaag. Omdat het de vorige zo kort was. Mensen hebben Uranus eerder gezien dan Antarctica. Uranus is namelijk voor het eerst gezien in 1781. En Antarctica in 1820. Nou, ik weet niet wat je ermee moet, maar we gaan nu luisteren naar Portugal, The Man.

Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.